Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus.

0: De brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Flitsmeister meldt een controle op de A27 in Almere bij hectometerpaal 112 in beide richtingen. Dat is ter hoogte van Oosterwold.
2: En de A6, was ook nog een flitser? Of?
1: Ja, nu het zegt. Ja, op de A6 bij Lelystad, Muidenberg, hectometerpaal 69,3.
2: En verder geen files, toch?
1: Geen files.
2: Kijk, nou ja, dat is ook wat op deze eerste werkdag weer, hè, voor heel veel mensen natuurlijk.
1: Zo is dat.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Zo, goedemorgen Arie.
1: Goedemorgen.
2: Ja, voor jou is misschien even wennen, hè? 3 weken vakantie gehad, toch?
1: Het was heerlijk.
2: Ja?
1: Ja, even 3 weken vakantie, er even helemaal tussenuit.
2: Lekker
1: op de camping. Dus dat was wel even lekker. Maar ja, jij hebt ook even een paar rustige dagen
2: achter. Ja, ik was een paar dagen op Friesland. Heerlijk ook.
1: Ja.
2: Net even wat koeler met die hete dagen, donderdag en vrijdag. Zalig, ja.
1: Genieten dus.
2: Maar ja, vandaag begint het weer, hè?
1: Zo
2: voor heel veel mensen.
1: Zo is dat.
2: De scholen, het werk.
1: Ja. En we hebben nieuws.
2: Ja, vertel. Gelukkig, wat hebben we?
1: Wel, ja, straks aandacht voor brugleuningen. Die worden in Almere namelijk hoger.
2: Ja, en een inwoner uit Urk zegde zijn baan op om voetbalkampen te organiseren. Het verhaal daarachter hoor je zo meteen.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Ja, Arie en ik hadden het net over de vakantieperiode. Heerlijk even bijkomen. Maar wat ik ook zo fijn vond, Arie, was de regen van vanochtend vroeg. Hè, waar wij doorheen reden.
1: Bakken regen.
0: Ja.
1: Ik weet niet, ik had zelfs een beetje last van aquaplaning op de weg.
0: Oh, echt?
1: Ja, dus dat... Toen dacht ik ook, er valt genoeg.
0: Ja, nou, dat is ook, het is ook wel nodig natuurlijk. Het is 6:07. Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent.
1: De gemeente Almere trekt miljoenen euro's uit voor hogere brugleuningen. Nieuwe vangrails en houten geleideconstructies langs de dreven. Ja, het is niet voor niets, want maar opvallend is dat de gemeente zelf geen cijfers heeft over ongeluk op deze plekken.
0: Ja, toch zijn de maatregelen uitgevoerd om de ongelukken in de toekomst te voorkomen.
2: Almere heeft de afgelopen periode tientallen bruggen langs de dreven aangepakt. Leuningen zijn verhoogd en op meerdere locaties zijn nieuwe vangrails en houten geleideconstructies geplaatst. De investering kost ruim 3 miljoen euro.
3: Hier zie je één van die aanpassingen. Zo is de leuning verhoogd en is er een extra zogenoemde houten fuikconstructie toegevoegd. Wettelijk gezien hoefde de oude reling, die je daar nog steeds ziet, niet aangepast te worden. Maar toch heeft de gemeente ervoor gekozen om dat wel te doen. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten. En dat terwijl de reling die er al stond en nog steeds staat, gewoon voldeed aan de normen.
2: Volgens de gemeente zijn de maatregelen genomen omdat het verkeer is toegenomen en er geregeld te hard wordt gereden op de dreven. Ook spelen nieuwe veiligheidsrichtlijnen een rol. Maar cijfers over ongevallen heeft de gemeente niet. En de afgelopen jaren zijn er bijna geen ongelukken gebeurd.
3: De gemeente Almere is rigoureus te werk gegaan. Zoals bijvoorbeeld op deze locatie en meerdere plekken langs de Veluwe dreef. Er stond al een geluidsscherm en een aardewal om te voorkomen dat de voertuigen hier naar beneden zouden storten vanaf het talud. Maar voor de zekerheid heeft de gemeente hier toch nog extra geleidewerk in de vorm van deze houten rails aangebracht. Dat was strikt noodzakelijk volgens de gemeente.
2: De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Het rapport waarop de gemeente zich baseert stelt dat oudere bruggen niet hoeven te worden aangepast aan de huidige normen. De gemeente noemt het een bewuste keuze om de kans op ernstige of zelfs fatale ongelukken te verkleinen en niet te wachten totdat er iets misgaat. Een kosten-batenanalyse is daarbij niet gemaakt. En de gemeente zag het ook niet als een urgent veiligheidsprobleem. Het werd al in 2013 gesignaleerd en is nu pas opgelost. De werkzaamheden zijn inmiddels op meerdere plekken in de stad uitgevoerd.

0: Hughes on Texas van Ella Langley. Heerlijk nummer is dat. Ja, ook terug van weg geweest, terug van vakantie, is Diana Woei. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat een feest, zeiden Arie en ik tegen elkaar. Het regent.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, ik vind het echt heerlijk, ja. Wist je dat ik zo blij daarvan kon worden?
1: Ja, het is echt het is een verrassing. Ja, nou ja, en goed voor de natuur.
0: Zeker.
1: Ik kwam gisteren thuis van vakantie, dacht ik, zal ik gaan sproeien, ja of nee? Want de tuin is echt heel erg droog. Ik denk van nee, ik wacht even tot de regen valt.
2: Je ziet het ook overal op het land, hè? Als je kijkt naar... Nou, de gewassen van de boeren, sowieso weilanden waar de koeien lopen. Alles is geel.
1: Het gaat heel erg slecht, inderdaad. Maar gelukkig deze week eindelijk wat regen. En de komende uren, dan regent het ook nog wel aardig door. Er is zo'n 3 tot 4 millimeter gevallen op het moment. Ja, nou, dat is wel redelijk, maar goed, het is niet echt heel erg veel. Niet genoeg om de droogte te doen oplossen. Want als de zon er straks bij komt, en dat gebeurt, de regen duurt nu nog, denk ik, een uur of twee in onze provincie. Na een uur of 9 wordt het wel van het westen uit droog. Komt de zon weer tevoorschijn, ja, dan verdampt eigenlijk al zo'n 3 tot 4 millimeter per dag.
0: Dus ja, het zet eigenlijk, het ook niet op.
1: Nee, zet geen zoden aan de dijk. Maar goed, het brengt wel enige verlichting. En het gras wordt natuurlijk wel wat groener, want die hebben niet zulke diepe wortels. Dus dat wordt niet zo geel en door meer.
0: Juist.
1: Nou, vandaag dus wisselend. De regen die trekt weg. Op het moment is het zo'n 15, 16 graden. De wind die waait matig vanuit het noordwesten, vanmiddag ook. En daardoor gematigde temperaturen, net zoals gisteren, zo'n 22, misschien 23 graden, als de zon enige tijd langer schijnt. Nou, vanavond en vannacht zo goed als droog. Dan krijgen we weer dikkere wordende bewolking. En dan krijgen we de tweede plans met regen.
0: Kijk.
1: Ja, nou, maar die regen die houdt morgen toch wel wat langer aan dan alleen de ochtendspits. Ik verwacht dat het in de loop van de ochtend dan droog zal worden. 'S middags af en toe zonneschijn. En 's avonds dan weer nieuwe buien. Dus een wisselvallige week staat ons te wachten deze week. Heel ander weer dan we de afgelopen tijd gewend zijn geweest tijdens de zomervakantie. Ja, de zomervakantie is voorbij.
0: Voor het noorden, ja.
1: Ja, en dat brengt meteen heel ander weer. Want de rest van de week hebben we ook te maken met gebruikelijke temperaturen. 22, 23 graden. Woensdag, nou ja, zo goed als droog. Donderdag een enkele bui. En dan vrijdag weer wat regen. En in het weekend, ja, als je Lowlands dan is... Dan blijft het droog.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, van alles wat kunnen we wel zeggen.
1: Inderdaad.
0: Diana, dankjewel.

0: Golden Brown van de Stranglers. Het is 19 minuten over 6.
1: Jacob Tol uit Urk zegde een paar jaar geleden zijn baan bij de politie op om christelijke voetbalkampen te organiseren.
0: Ja, in eerste instantie onder de vlag van een internationale organisatie, maar Tol heeft sinds kort een eigen stichting om door middel van sport het geloof te delen. Zoals tijdens een voetbalkamp op Urk.
2: Als je Jezus gaat volgen, wordt hij de belangrijkste in jouw leven.
3: We gaan lekker voetballen met de kids. Een hoop lol maken, plezier. En ondertussen hebben we ook aandacht voor de Bijbel, voor het evangelie. En dat pakken we elke dag van de vierdaagse kamp aan. En dan staan we daar bij stil.
2: En Jezus zei tegen hem, volg mij.
3: Dit jaar is het thema lijken op Jezus. Wat dat nou echt inhoudt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar omgaat. Op het kamp, maar ook thuis. En daarna gaan we in groepjes daarover doorpraten. En ik geloof dat iedereen de kans moet hebben om dat ooit eens te horen. Heel veel mensen leven in Nederland. Vroeger waren we een christelijke natie. Maar ik heb vaak genoeg mensen gesproken en het evangelie uitgelegd. Zeggen ze, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dus dat zegt ook wel hoe belangrijk het is om uit te leggen wat het evangelie is.
4: In zijn woonplaats Urk was Tol vorige week met andere coaches aan de slag met de jeugd tussen de 7 en de 12 jaar. De Urker wil het geloof dus delen met de jeugd, maar hij staat ook vaak voor groepen met alleen volwassenen.
3: Er zijn al meerdere mensen die echt waar het levensveranderend voor is geweest. Met ons een weekend naar buitenland toe, naar een toernooi. Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen. En daar zie je gewoon heel veel behoefte aan. Dat er een stukje echtheid is. Want hoe vaak heb je het met je vrienden over dingen die er echt toe doen? En kun je je kwetsbaar opstellen? We leven ook in een cultuur van, ja, echte mannen huilen niet. Ja, maar echte mannen huilen juist wel. En dat zijn dingen die ik zie gebeuren. Dat mannen echt dingen belijden, dingen toegeven, dingen bespreekbaar maken. Onderling. Ja, en dat is gewoon zo mooi om die groei ook te zien. Maar ook echt mensen die ontdekt hebben dat Jezus de waarheid is.
2: En Jezus die maakt een gebaar, die zegt, volg mij.
1: Volg mij,
0: dat was Jacob Tol van Urk.
1: Precies.
0: En de bijdrage was van verslaggever Han Dijkstra. Zometeen, wat berichten uit binnen buitenland? Wat hebben we, Harry?
1: Ja, daarin aandacht voor de Nederlandse spoorwegen. Ze gaan namelijk, of de NS gaat namelijk 169 extra rijtuigen inzetten.
0: Zo, dat is een flink aantal. Dan hoor je zometeen meer over naar de muziek van Anton en Kitten. Whole Again.

0: Anton Maketten hoorde je bij Flevoland is wakker. Dan de berichten uit binnen- en buitenland.
1: Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook nog in gesprek met onder meer Jaar 21 over de Prinsjesdagplannen.
0: De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent vier dolgelukkige vrouwen. Evelina Saalberg, Mirte van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
3: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Super trots. Ja, vier gelukkige vrouwen. Ik noemde drie namen. Nou, die vierde, die hou je nog van me te goed. De Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK atletiek was zeer succesvol voor Nederland met in totaal 14 medailles en een vierde plek in het eindklassement.
1: De NS gaat komende maand met 169 extra rijtuigen rijden om de enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. De NS denkt klaar te zijn voor de drukte. Dat meldt het Parool. Studenten die vol goede moed aan het schooljaar beginnen zijn de belangrijkste reden dat het in september druk is in de treinen. Maar ervaring leert dat de drukte niet lang duurt. Na een maand slaan de studenten al colleges over.
0: Kijk, zo kennen we ze weer, toch?
1: Ja, precies.
0: Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De overleden persoon die zaterdagavond in een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd gevonden, is een bewoner van woonzorglocatie Het Landleven. Dat bevestigt Woonzorg Flevoland. Bij Het Landleven wonen mensen met dementie. De politie sluit een misdrijf niet uit. Woonzorg Flevoland laat weten heel verdrietig te zijn over het incident. Agenten deden onderzoek in de woning en ook bij een volkstuinencomplex. De Renaissance School Almere van Forum voor Democratie opent vandaag de deuren. De school in Almerepoort begint met 18 leerlingen in groep 1. De school wil de waarden uit het oude Europa terugbrengen. De basisschool moest 2 jaar geleden sluiten vanwege een gebrek aan financiering. De school krijgt nu geld van de overheid. Een motorrijder is gistermiddag verongelukt op de Overijsselseweg in Dronten. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur. De motorrijder botste achter op een auto die langzamer reed vanwege een file. De automobilist kwam met de schrik vrij. En de gemeente Almere heeft ruim 3 miljoen euro uitgetrokken voor hogere brugleuningen en nieuwe vangrails langs de Dreven. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeente heeft geen cijfers over ongelukken die de ingreep onderbouwen. Ook zijn de aanpassingen niet wettelijk verplicht en is er geen kostenbatenanalyse gemaakt. De gemeente wil het risico op ernstige verkeersongelukken verkleinen. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft volgens de gezondheidsautoriteit meer dan 2300 levens geëist. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. President Trump wil de militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens Trump geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. De estafette mannen veroverden het brons, een primeur voor de mannen op het Europese podium.
3: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijk wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
4: Flitsmeister meldt de volgende controllers. Een radar op de A27 in Almere bij hectometerpaal 115. Ook op ongeveer dezelfde locatie en dan de andere kant op. Bij Hilversum hectometerpaal 112. Ook nog een radar op de A6 in Lelystad bij richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,3. En de laatste, nummer 4, een radar op de N701 in Almere bij hectometerpaal 14,4.
1: En zometeen, waar gaan we het over hebben in Flevoland is wakker?
4: Zometeen aandacht voor niet alleen Lelystad, maar ook Lelydorp.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: So Far Away van de Dire Straits. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Dat Cornelis Lely wordt gezien als de grondlegger van Flevoland, dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat Lely gouverneur is geweest in Suriname? Daar is een plaats naar hem vernoemd, Lelydorp. Lelystad en Lelydorp hadden vroeger een stedenband.
0: Ja, en initiatiefnemers in beide plaatsen willen die, nou ja, toch wat verwaterde vriendschapsband na 15 jaar nieuw leven inblazen. Verslaggever Sam Jones gaat deze week op bezoek bij zowel de initiatiefnemers in Lelystad als enthousiaste Lelydorpers in Suriname. En vandaag begint hij in Lelydorp.

0: Lumpia's, somosa's, pastijtjes, pittige kipsnacks. Bakken, het is haar lust en haar leven. Anneke is een ondernemende Javaans-Surinaamse duizendpoot in Lelydorp. Ze levert aan bistro's, ziekenhuizen, instellingen, noem maar op. Maar ze werkt ook op het stagebureau, stimuleert ondernemende vrouwen en veel meer. En dat allemaal om iets te betekenen voor Lelydorp. Anneke is voorzitter van de nieuwe stichting Lelydorp Lelystad.
1: Lelydorp is vernoemd naar meneer Lely, die de spoorbaan heeft aangelegd. Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad. En misschien dat wij ook eentje hier kunnen hebben. Dat zou best mooi zijn voor Lelydorp.
0: Ingenieur Cornelis Lely was hier van 1902 tot 1905 ook gouverneur, de baas van het land. Omdat zowel Lelystad als Lelydorp naar hem vernoemd zijn, wil Anneke de oude vriendschapsband, ook een solidariteitsband, nieuw leven inblazen. Lelydorp heeft iets te bieden aan Lelystad. Anneke neemt me mee naar de natuurtuin Pikingsranang, Klein Suriname.
1: Tegenwoordig moeten we meer in de natuur zoeken. En wat Pikingsranang te bieden heeft, is die connectie tussen de mens en de natuur terug.
2: Hoi. Dag mevrouw Anneke, welkom.
0: Een bevlogen Dennis Stonaar van de natuurtuin, die overigens vrij plotseling overleden is, doet dat vanuit een filosofie.
2: De wereld, lullig, is ziek. Ja? En ik heb dit al een tijdje door. Dus ik probeer op mijn natuurlijke manier invulling aan te geven dat ik mensen kan helpen op een eerlijke, natuurlijke manier om een betere gezondheid te hebben. Wat ik hier doe, ik ben namelijk bezig met het planten van kruiden, zoals moringa, marva, kurkuma, producten die de mens, ja, kan je zeggen, voordeel bieden op het gebied van algehele gezondheid.
3: Ja, een leven neem ik voor mezelf.
0: Daar is steeds meer belangstelling voor.
1: En we houden contact.
2: Helemaal.
1: Yes?
2: Tot ziens.
1: Bye-bye.
2: Hi.
0: Anneke neemt me vervolgens mee naar de Johannes Vrolijk School. Schoolleider Clifton Rassidin was ook betrokken bij de eerdere stedenband.
4: En als je dus dan hierin bladert, zie je dus daar toch wel uiteindelijk de sfeerbeelden zien, zelfs ruiken en proeven hoe het allemaal was geweest bij deze samenwerking toen tussen Johannes Vrolijk School en de scholen Arcus en SGL van Lelystad.
0: Door de verwachte economische groei, dankzij de aardoliefondsen, staat de Vrolijk School voor nieuwe uitdagingen.
4: De rode lijn is dus dan uiteindelijk dat het onderwijs zich moet gaan aanpassen aan de maatschappij. En dat is dus gaande.
0: En wat er nu gaande is, is dus de komst van de olieindustrie, die ook tot gevolg heeft dat er veel meer vakmensen nodig zijn. Niet alleen in de fossiele sector en de techniek, maar ook in de dienstverlening, landbouw, toerisme en zorg, verwacht hij. Dat vraagt om ingrepen in het onderwijsaanbod.
4: Hoe kunnen we dus aan het huidige systeem dat we hier zo hebben kunnen aanpassen met wat het nieuw systeem, uiteindelijk de moderne leermiddelen, hoe we dat bij elkaar kunnen brengen om dan nog wel invulling te kunnen geven aan onze leerdoelen hier voor het onderwijs-leerproces.
0: Rassidin denkt dat de onderwijsinstelling Porteum in Lelystad daarbij kan helpen. Eerder werkte de Vrolijk School al succesvol samen met Arcus en SGL, die inmiddels samen met de Rietlanden zijn opgegaan in Porteum. Rassidin hoopt dat de nieuwe stedenband snel van start gaat.
4: Het smaakt wel naar meer, zeker sowieso. Toch, want we kunnen dus oneindig verder gaan wanneer het gaat om ontwikkelen van de leerlingen, ontwikkelen van de jeugd. Of het nou in Suriname of het nou in Nederland is. Als we dus onze bijdrage kunnen leveren op deze manier van samenwerken, dan zullen we het altijd moeten doen.
0: Met Anneke bezoek ik Humphrey Soekimo van het Informatie- en Studiecentrum Lelydorp. Het centrum werd opgericht met steun van het Surinaamse bedrijfsleven en vanuit Lelystad. Er wordt veel gebruik van gemaakt. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen als de economie groeit, er meer expats naar Suriname komen en een grotere behoefte bestaat aan scholing van lokale mensen. Soekimo wil uitbreiding en hoopt dat Lelystad Lelydorp een setje kan geven.
5: Ik droom natuurlijk van dat Leliedorp, het heeft een ontwikkeling dat het ook Leliestad wordt natuurlijk. Waarbij, want we zien een uitbreiding, een ontwikkeling, een expansie van verschillende projecten.
2: Dit is lemongrass, citroengras.
0: Maar Leliedorp heeft naast de natuurtuin nog veel meer te bieden aan Leliestad.
5: Onderwijs, misschien in cultuur. Misschien in landbouw, veeteelt, wat dat ook qua middelen van bestaan.
0: Hoe heet die geit?
2: Bokkie, dit is Bokkie. Hey Bok.
0: Kennis en ervaring delen over en weer. Volgens Stonaar is dat de kern.
2: Ik wil niet heen gaan met het voor de mens achterlaten van geheimen. En daarom is dit project voor de mensheid, voor ons. Kennis delen, dat is alles.
0: Zijn dochter Talita Tonaar zet samen met medewerkers de natuurtuin Pekingsranang voort.
2: Gaan we nou niet aanvallen, hè? We komen op tv. Dat bokkie. Ja.
6: Dit was de eerste aflevering van Zomer Tweeluik Leliedorp Leliestad. Op onze website een achtergrondverhaal over wat Lely, de naamgever van zowel Leliestad als Leliedorp, vooral in Suriname gedaan heeft. Morgen deel 2 van deze zomerserie van verslaggever Sam Jones.

0: Shakira en Burna Boy. Dai dai. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: En met het oog op morgen ging het gisteravond over de veenbrand in de Belgische Ardennen. Klimaatwetenschapper Sander Verhavenbeke onderzoekt natuurbranden wereldwijd. En hij vertelde hoe zo'n veenbrand werkt.
2: Wat spullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe spullen, deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
1: Ook zal het vele tientallen jaren duren voordat de veenbodem in België is hersteld.
2: Per jaar groeit er ongeveer 1 mm veen bij. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tiental jaren om dit veen te gaan herstellen.
0: In Zomergasten was schrijver Tommy Wieringa te gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Wieringa.
3: Nou lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis. Als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je, hij is aan het garpen.
4: Hij zit dat te lezen.
3: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
0: Net als Irving brak Wieringa niet meteen door bij het grote publiek. Wieringa vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
3: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Weet je, dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
4: Een magere opbrengst.
3: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
4: En dan was je een angstige schrijver.
3: Ja.
1: En dan aandacht voor beachvolleybal. Katja's Stam en Raisa Schoon pakten gisteravond het goud op het EK in Polen. In de finale rekenden ze in twee sets af met Spanje. Langs de lijn sprak met het Nederlandse duo. Stam zei dat ze het nog niet helemaal beseffen.
5: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's, naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon voor ons.
1: Stam was de nacht voor de finale al volop aan het dromen over de titel.
5: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
6: Want hoe zag dat eruit dan?
5: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Nou, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
0: Ja. De meeste dromen zijn bedrog, maar deze dus niet.
1: Nee, en je hoort ook hoe enthousiast en blij ze zijn.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, altijd leuk om te horen. En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De overleden persoon die in een woning in Lelystad is gevonden is een bewoner van een woonzorginstelling voor mensen met dementie. En vanaf vandaag gaan de eerste leerlingen naar de Renaissance School Almere van Forum voor Democratie.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
11: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
10: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
12: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
10: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: ABB Verkeersinformatie. Een file gemeld op de N305 Almere Dronten tussen Zeewolde en afrit Harderwijk. 6 minuten vertraging. Ook op de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 8 minuten stilstaand verkeer. Dan ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. Een radar op de A27 in Almere. Lelystad richting Hilversum bij hectometerpaal 112,3. Ook op de A27 Almere Hilversum richting Lelystad, hectometerpaal 115. Dan ook nog een radar op de A6 in Lelystad. Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. En de laatste een radar N701 in Almere in beide richtingen, hectometerpaal 14,4.
8: Zo, geen medelijden met al die mensen die vandaag weer aan het werk gaan.
13: Nee, het is duidelijk weer begonnen.
8: Nou, kun je zeggen.
13: Straks hebben wij aandacht voor brugleuningen in Almere. Die worden namelijk hoger.
8: Oké. En waarom dat nodig is, dat horen we dan zo meteen, denk ik.
13: Zo is dat.
8: Ja, we hebben ook aandacht voor sport. Want Almere City heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: is van Simon Webb. Het is 7:09. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: De gemeente Almere trekt miljoenen euro's uit voor hogere brugleuningen, nieuwe vangrails en houten geleideconstructies langs de Dreven. Opvallend is dat de gemeente zelf geen cijfers heeft over ongelukken op deze plekken.
0: Ja, de maatregelen zijn uitgevoerd om ongelukken te voorkomen.
2: Almere heeft de afgelopen periode tientallen bruggen langs de Dreven aangepakt. Leuningen zijn verhoogd en op meerdere locaties zijn nieuwe vangrails en houten geleideconstructies geplaatst. De investering kost ruim 3 miljoen euro.
3: Hier zie je één van die aanpassingen. Zo is de leuning verhoogd en is er een extra zogenoemde houten fuikconstructie toegevoegd. Wettelijk gezien hoefde de oude reling, die je daar nog steeds ziet, niet aangepast te worden. Maar toch heeft de gemeente ervoor gekozen om dat wel te doen. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten. En dat terwijl de reling die er al stond en nog steeds staat, gewoon voldeed aan de normen.
2: Volgens de gemeente zijn de maatregelen genomen omdat het verkeer is toegenomen en er geregeld te hard wordt gereden op de Dreven. Ook spelen nieuwe veiligheidsrichtlijnen een rol. Maar cijfers over ongevallen heeft de gemeente niet. En de afgelopen jaren zijn er bijna geen ongelukken gebeurd.
3: De gemeente Almere is rigoureus te werk gegaan. Zoals bijvoorbeeld op deze locatie en meerdere plekken langs de Veluwe Dreef. Er stond al een geluidsscherm en een aardewal om te voorkomen dat de voertuigen hier naar beneden zouden storten vanaf het talud. Maar voor de zekerheid heeft de gemeente hier toch nog extra geleidewerk in de vorm van deze houten rails aangebracht. Dat was strikt noodzakelijk volgens de gemeente.
2: De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Het rapport waarop de gemeente zich baseert stelt dat oudere bruggen niet hoeven te worden aangepast aan de huidige normen. De gemeente noemt het een bewuste keuze om de kans op ernstige of zelfs fatale ongelukken te verkleinen en niet te wachten totdat er iets misgaat. Een kosten-batenanalyse is daarbij niet gemaakt. En de gemeente zag het ook niet als een urgent veiligheidsprobleem. Het werd al in 2013 gesignaleerd en is nu pas opgelost. De werkzaamheden zijn inmiddels op meerdere plekken in de stad uitgevoerd.

0: Lekker duur hoor, Carol G en Bruno Mars. Stil, het is 7:15. En dat betekent...
1: Tijd voor het weer met Diana Vooij. Goedemorgen Diana.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, nou ja, ik zit even te kijken hoeveel regen er gevallen is.
0: En?
2: Nou,
0: ben je verbaasd?
2: Ja, nou ja, 5 mm, 6 mm, Mark Nessen. En het komend uurtje regent het ook nog wel door in onze provincie.
1: Heerlijk. Het is even wennen, hè? Want dat zijn we eigenlijk niet meer gewend.
2: Nee, ja, ik moest een parapluutje even zoeken vanochtend. Ik zat te twijfelen, paraplu of een regenjas. Ik vind een paraplu eigenlijk niet zo handig in de auto.
0: Maar een paraplu in de auto?
2: Nou ja, met de paraplu naar de auto lopen.
0: Oh, zo,
2: zo zeggen.
1: Ik dacht, je rijdt cabrio.
2: Ja, ook dat. Ja, nou, dat zou ik nog wel doen inderdaad. Na zo'n zomer heb je echt een cabrio nodig. Zeker als je geen airco hebt. Nou goed, regen dus vandaag, maar het duurt niet lang. Een uurtje nog in onze provincie, dan wordt het van het westen uit droog. Komt de zon tevoorschijn. Nou, er is toch wel wat gevallen. En ook deze week verwacht ik dat het toch wel regen gaat vallen. Maar niet genoeg om de droogte te doen opheffen. Maar het is wel, het zorgt wel voor verlichting voor de natuur. En het gras wordt dan weer wat groener. Het is nu echt heel erg door.
0: Ja.
2: Nou, verder, de temperaturen zijn gematigd. Op het moment is het 14 graden. Vanmiddag 21, 22 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten waait. Die is matige, windkracht 3 tot 4 op de meren. Dan hebben we een droge avond. Ook verder helder. Bij zonsondergang is het een graad of 18. En vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 14. De bewolking neemt toe in de nachtelijke uren. En morgen hebben we vooral in de ochtend weer met regen te maken. En het duurt dan wel wat langer voordat het opklaart. Ik denk, nou ja, halverwege de ochtend dat de regen dan weggetrokken is. En ook in de middag en avond kunnen dan een paar buien voorkomen. Dus morgen is het toch wel een wisselvallige dag. Er staat ook wat meer wind dan vandaag, dus het voelt allemaal wat frisser aan. Nou ja, de rest van de week hebben we ook te maken met wisselvallig en tamelijk gematigd zomerweer. Woensdag, nou ja, een nagenoeg droge dag. Een enkel buitje kan het niet geheel uitsluiten. Dan opnieuw zo'n 22 graden. En ook de rest van de week schommelt de temperatuur rond die normale waarde van 22, 23 graden. En 's nachts koelt het dan af naar 13 graden. Nou ja, ik vind het een heerlijk zomerweer.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En toch verrassend dat de regen even heeft gewacht tot de zomervakanties voorbij zijn.
2: Ja, inderdaad. Net inderdaad op het moment dat de zomervakantie afgelopen is, begint het wisselvallig weer. Nou, voor velen is dat natuurlijk geluk. Voor jou denk ik ook wel.
1: Absoluut. Ja, ik vond het heerlijk hoor. Warme tropische temperaturen op de camping.
2: Ja, en dan ook droog inpakken. Of was je zaterdag
1: stond
2: je in de regen?
1: Nee, zaterdag mocht ik inpakken. Maar het is wel gelukt om droog in te pakken.
2: Oh, okay.
1: Maar het spande er wel om. Want ja, er viel genoeg op zaterdag.
2: Ja. Nou ja, dus ja, de vakantie is voorbij en wisselvalligheid hebben we nu mee te maken. Maar het ziet er naar uit dat komend weekend het weer droog gaat worden. En volgende week ook wel weer...

0: aantal droge dagen gaan krijgen. Dus de droogte, die houdt voorlopig nog aan voor de natuur.
1: Ja, ja, ja, want er moet echt heel veel gaan vallen, hè, om dat een beetje weer gelijk te gaan trekken.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Diana, dankjewel. Gaan we meteen door met de sportzaken, Arie.
2: Almere City heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In het vernieuwde Janmaarstadion was de ploeg afgelopen weekend met 3-1 te sterk voor Jong PSV.
1: Trainer Anoush Dastgir was blij met de winst en met de sfeer in het stadion.
3: De sfeer was geweldig. Ik denk dat doordat we snel de 1-0 maken, dan krijgt het publiek ook wel aan. Wel jammer dat we daarna terugvallen. Alleen heel blij met het publiek.
4: Is het drukken nu een beetje af?
3: Hoe bedoel je, druk is een beetje af?
4: Nou, de eerste 3 punten zijn winnen, moet voor jou toch ook gewoon, gewoon heel lekker voelen?
3: Ja, kijk, 3 punten zorgen ervoor dat de vertrouwen in de ploeg komt. Zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid in de staf meer en groter wordt. En ja, in het begin moet je gewoon... Kijk, je moet altijd punten pakken. Maar zeker in het begin is dat nog veel belangrijker dan goed spel spelen. Want uiteindelijk gaat het wel om de punten. En daar ben ik wel heel blij om.
2: Dat was trainer Anoush Dastgir van Almere City.
1: Zometeen wat zaken uit binnen- en buitenland. Wat hebben we, Arie?
2: Ja, daarin gaan we het hebben over de plannen voor Prinsjesdag.

0: Handle with Care van de Traveling Wilburys. Het is 22 minuten over 7. We gaan naar berichten uit binnen- en buitenland.
1: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen als Jaar 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht.
0: Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt, vertelt deze verslaggever.
3: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Ja, het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar.
1: En de Nederlandse estafetteloopster zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent vier dolblije vrouwen. Eveline Zalberg, Lieke Klaver, Meerte van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
4: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, nou met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: De Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK atletiek was zeer succesvol voor Nederland, met in totaal 14 medailles en een vierde plaats in het eindklassement.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: De overleden persoon die zaterdagavond in een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd gevonden is een bewoner van woonzorglocatie Het Landleven. Dat bevestigt Woonzorg Flevoland. Bij Het Landleven wonen mensen met dementie. De politie sluit een misdrijf niet uit. Woonzorg Flevoland laat weten hoe verdrietig te zijn over het incident. Agenten deden onderzoek in de woning en bij een volkstuinencomplex. De Renaissance School Almere van Forum voor Democratie opent vandaag de deuren. De school in Almerepoort begint met 18 leerlingen in groep 1. De school wil de waarden uit het oude Europa terugbrengen. De basisschool moest 2 jaar geleden sluiten vanwege een gebrek aan financiering. De school krijgt nu geld van de overheid. Een motorrijder is gistermiddag verongelukt op de Overijsselseweg in Dronten. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur. De motorrijder botste achter op een auto die langzamer reed vanwege een file. De automobilist kwam met de schrik vrij. En 2 automobilisten zijn gisteravond rond 7:15 op elkaar gebotst op de houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Meer nieuws op web en app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un.
7: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijke wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
5: Ja, de vakanties zijn voorbij. Voor regio Noord is dat op de weg ook te merken, Arie?
8: Ja, dat is overduidelijk te merken. Ja, want AWB verkeersinformatie, een file op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 18 minuten stilstaand verkeer. En 305 rond Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten. En op diezelfde weg de N305, maar dan Almere-Dronten tussen N301 en afrit Harderwijk. 13 minuten stilstaand verkeer. Flitsmeister meldt ook een aantal controles, want ja, veel verkeer op de weg. Dus er kan weer bonnetjes gescoord worden op de A27. Lelystad, Hilversum, hectometerpaal 112,2. A27, Hilversum richting Lelystad, hectometerpaal 115. A6, Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. En dan de laatste, de N701 in Almere. In beide richtingen, hectometerpaal 14,4.
5: En zometeen in Flevoland is wakker.
8: Ja, straks aandacht voor Lelystad en Lelydorp.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Higher Love van Steve Winwood. 8:08 is het.
1: Dat Cornelis Lely wordt gezien als de grondlegger van Flevoland. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat Lely gouverneur is geweest in Suriname? En daar is een plaats naar hem vernoemd, Lelydorp. Lelystad en Lelydorp hadden vroeger een stedenband.
0: Ja, initiatiefnemers in beide plaatsen willen de, nou ja, toch iets wat verwaterde vriendschapsband na 15 jaar nieuw leven inblazen. Verslaggever Sam Jones gaat deze week op bezoek bij zowel de initiatiefnemers in Lelystad als enthousiaste Lelydorpers in Suriname. En vandaag begint hij in Lelydorp.

0: Lumpia's, somosa's, pastijtjes, pittige kipsnacks. Bakken, het is haar lust en haar leven. Anneke is een ondernemende Javaans-Surinaamse duizendpoot in Lelydorp. Ze levert aan bistro's, ziekenhuizen, instellingen, noem maar op. Maar ze werkt ook op het stagebureau, stimuleert ondernemende vrouwen en veel meer. En dat allemaal om iets te betekenen voor Lelydorp. Anneke is voorzitter van de nieuwe stichting Lelydorp Lelystad.
1: Lelydorp is vernoemd naar meneer Lely, die de spoorbaan heeft aangelegd. Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad. En misschien dat wij ook eentje hier kunnen hebben. Dat zou best mooi zijn voor Lelydorp.
0: Ingenieur Cornelis Lely was hier van 1902 tot 1905 ook gouverneur, de baas van het land. Omdat zowel Lelystad als Lelydorp naar hem vernoemd zijn, wil Anneke de oude vriendschapsband, ook een solidariteitsband, nieuw leven inblazen. Lelydorp heeft iets te bieden aan Lelystad. Anneke neemt me mee naar de natuurtuin Pikingsranang, Klein Suriname.
1: Tegenwoordig moeten we meer in de natuur zoeken. En wat Pikingsranang te bieden heeft, is die connectie tussen de mens en de natuur terug.
2: Hoi. Dag mevrouw Anneke, welkom.
0: Een bevlogen Dennis Stonaar van de natuurtuin, die overigens vrij plotseling overleden is, doet dat vanuit een filosofie.
2: De wereld, lullig, is ziek. Ja? En ik heb dit al een tijdje door. Dus ik probeer op mijn natuurlijke manier invulling aan te geven dat ik mensen kan helpen op een eerlijke, natuurlijke manier om een betere gezondheid te hebben. Wat ik hier doe, ik ben namelijk bezig met het planten van kruiden, zoals moringa, marva, kurkuma, producten die de mens, ja, kan je zeggen, voordeel bieden op het gebied van algehele gezondheid.
3: Ja, en deze neem ik voor mezelf.
0: Daar is steeds meer belangstelling voor.
1: En we houden contact.
2: Helemaal.
1: Yes?
2: Tot ziens.
1: Bye bye.
2: Hi.
0: Anneke neemt me vervolgens mee naar de Johannes Vrolijk School. Schoolleider Clifton Rassidin was ook betrokken bij de eerdere stedenband.
4: En als je dus dan hierin bladert, zie je dus daar toch wel uiteindelijk de sfeerbeelden zien, zelfs ruiken en proeven hoe het allemaal was geweest bij deze samenwerking toen tussen Johannes Vrolijk School en de scholen Arcus en SGL van Lelystad.
0: Door de verwachte economische groei, dankzij de aardoliefondsen, staat de Vrolijk School voor nieuwe uitdagingen.
4: De rode lijn is dus dan uiteindelijk dat het onderwijs zich moet gaan aanpassen aan de maatschappij. En dat is dus een gaande.
0: En wat er nu gaande is, is dus de komst van de olieindustrie, die ook tot gevolg heeft dat er veel meer vakmensen nodig zijn. Niet alleen in de fossiele sector en de techniek, maar ook in de dienstverlening, landbouw, toerisme en zorg, verwacht hij. Dat vraagt om ingrepen in het onderwijsaanbod.
4: Hoe kunnen we dus dan het huidige systeem dat we hier zo hebben kunnen aanpassen met wat het nieuw systeem, uiteindelijk de moderne leermiddelen, hoe we dat bij elkaar kunnen brengen om dan toch wel invulling te kunnen geven aan onze leerdoelen hier voor het onderwijs-leerproces.
0: Rassidin denkt dat de onderwijsinstelling Porteum in Lelystad daarbij kan helpen. Eerder werkte de Vrolijk School al succesvol samen met Arcus en SGL, die inmiddels samen met de Rietlanden zijn opgegaan in Porteum. Rassidin hoopt dat de nieuwe stedenband snel van start gaat.
4: Het smaakt wel naar meer, zeker sowieso. Toch, want we kunnen dus oneindig verder gaan wanneer het gaat om ontwikkelen van de leerlingen, ontwikkelen van de jeugd. Of het nou in Suriname of het nou in Nederland is. Als we dus onze bijdrage kunnen leveren op deze manier van samenwerken, dan zullen we het altijd moeten doen.
0: Met Anneke bezoek ik Humphrey Soekimo van het Informatie- en Studiecentrum Lelydorp. Het centrum werd opgericht met steun van het Surinaamse bedrijfsleven en vanuit Lelystad. Er wordt veel gebruik van gemaakt. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen als de economie groeit, er meer expats naar Suriname komen en een grotere behoefte bestaat aan scholing van lokale mensen. Soekimo wil uitbreiding en hoopt dat Lelystad Lelydorp een setje kan geven.
5: ik droom natuurlijk van dat Lelydorp, het heeft zijn ontwikkeling dat het ook Lelystad wordt natuurlijk. Waarvoor bij, want we zien een uitbreiding, een ontwikkeling, een expansie van verschillende projecten.
2: Dit is lemongrass, citroengras.
0: Maar Lelydorp heeft naast de natuurtuin nog veel meer te bieden aan Lelystad.
5: Onderwijs, misschien in cultuur. Misschien in landbouw, veeteelt, wat dan ook, qua middelen van bestaan.
6: Hoe heet die geit?
2: Bokkie, dit is Bokkie. Hey Bok.
0: Kennis en ervaring delen over en weer. Volgens Stonaar is dat de kern.
2: Ik wil niet heen gaan met het voor de mens achterlaten van geheimen. En daarom is dit project voor de mensheid, voor ons. Kennis delen, dat is alles.
0: Zijn dochter Talita Tonaar zet samen met medewerkers de natuurtuin Peking Serandang voort.
2: Ga me nou niet aanvallen, hè? We komen op tv. Da Bokkie. Ja.
7: De eerste aflevering was dit van Zomer Tweeluik, Lelydorp, Lelystad. Op onze website een achtergrondverhaal over wat Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft. Morgen deel 2 van deze zomerserie van verslaggever Sam Jones.

0: Passenger van Alex Warren. Wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: In Met het oog op morgen ging het gisteravond over de veenbrand in de Belgische Ardennen. Klimaatwetenschapper Sander Vravenbeke onderzoekt natuurbranden wereldwijd. En hij vertelde hoe zo'n veenbrand werkt.
2: Wat spullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulen, deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je het toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
1: Hij zegt ook dat het vele tientallen jaren zal duren voordat de veenbodem in België is hersteld.
2: Per jaar groeit er ongeveer 1 mm veen bij. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tiental jaren om dit veen te gaan herstellen.
0: In Zomergasten was schrijver Tommy Wieringa de gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Wieringa.
3: Nou lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis. Als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je, hij is aan het garpen.
4: Hij zit dat te lezen.
3: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
0: Net als Irving brak Wieringa niet meteen door bij het grote publiek. Wieringa vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
3: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Ja, dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
4: Een magere opbrengst.
3: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
4: En dan was je een angstige schrijver.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk triest, hè?
1: Ja, eigenlijk
0: dat zoveel invloed op je heeft.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zo kan het gaan.
0: Zeker.
1: Even wat vrolijke zaken, want beachvolleybalsters Katja Stam en Richa Schoon pakten gisteren het goud op het EK in Polen. In de finale rekenden ze in 2 sets af met Spanje. Langs de lijn sprak met de Nederlandse duo en Stam zei dat ze het nog niet helemaal kan beseffen.
5: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's, naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon van ons.
1: De nacht voor de finale was Stam al volop aan het dromen over de titel.
5: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
6: Want hoe zag dat eruit dan?
5: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
1: Ja, altijd lekker als dat ook daadwerkelijk gebeurt natuurlijk.
0: Dat het echt uitkomt, ja.
1: Ja, precies. Ja. Ja, het is een beetje jammer als je er wel over droomt, maar dat het uiteindelijk anders uitpakt. Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het taluut zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De overleden persoon die in een woning in Lelystad is gevonden is een bewoner van een woonzorginstelling voor mensen met dementie. En vanaf vandaag gaan de eerste leerlingen naar de Renaissance School Almere van Forum voor Democratie.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
11: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
10: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer JA21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandiger signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
12: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
10: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
13: Ja, je kan merken dat de scholen weer zijn begonnen. ANWB verkeersinformatie op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 19 minuten stilstaand verkeer. Op de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en afrit Harderwijk. 21 minuten stilstaand verkeer. Ja, en dan ook nog wat radarcontroles. Flitsmeister meldt namelijk de volgende controles. De A6 in Lelystad, Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. De N 352 in Ens, in beide richtingen hectometerpaal 7. En 701 in Almere, in beide richtingen hectometerpaal 14,4. En 715 in Band, in beide richtingen hectometerpaal 6,8. Ja, en dan straks op deze zender. Langs de Dreven in Almere kun je veranderingen zien. De brugleuningen zijn namelijk verhoogd.
8: Nou, hier zometeen meer over. En waar gaan we het nog meer over hebben?
13: Een inwoner uit Urk. Hij heeft namelijk zijn baan opgezegd om voetbalkampen te organiseren.
8: Nou, daar hoor je zometeen ook alles over.

cliënté's maken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: voordelen van zacht water op RemonWaterOntharders.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Geronimo van Shepard. Het is bijna 8:09. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: De gemeente Almere heeft 3 miljoen euro uitgetrokken voor hogere brugleuningen, nieuwe vangrails en houten geleideconstructies langs de dreven. Opvallend is dat de gemeente zelf geen cijfers heeft over ongelukken op deze plekken.
0: Nou, de maatregelen zijn vooral genomen om ongelukken te voorkomen.
2: Almere heeft de afgelopen periode tientallen bruggen langs de dreven aangepakt. Leuningen zijn verhoogd en op meerdere locaties zijn nieuwe vangrails en houten geleideconstructies geplaatst. De investering kost ruim 3 miljoen euro.
3: Hier zie je één van die aanpassingen. Zo is de leuning verhoogd en is er een extra zogenoemde houten fuikconstructie toegevoegd. Wettelijk gezien hoefde de oude reling, die je daar nog steeds ziet, niet aangepast te worden. Maar toch heeft de gemeente ervoor gekozen om dat wel te doen. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het taluut zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten. En dat terwijl de reling die er al stond en nog steeds staat, gewoon voldeed aan de normen.
2: Volgens de gemeente zijn de maatregelen genomen omdat het verkeer is toegenomen en er geregeld te hard wordt gereden op de dreven. Ook spelen nieuwe veiligheidsrichtlijnen een rol. Maar cijfers over ongevallen heeft de gemeente niet. En de afgelopen jaren zijn er bijna geen ongelukken gebeurd.
3: De gemeente Almere is rigoureus te werk gegaan. Zoals bijvoorbeeld op deze locatie en meerdere plekken langs de Veluwe Dreef. Er stond al een geluidsscherm en een aardewal om te voorkomen dat de voertuigen hier naar beneden zouden storten vanaf het taluut. Maar voor de zekerheid heeft de gemeente hier toch nog extra geleidewerk in de vorm van deze houten rails aangebracht. Dat was strikt noodzakelijk volgens de gemeente.
2: De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Het rapport waarop de gemeente zich baseert stelt dat oudere bruggen niet hoeven te worden aangepast aan de huidige normen. De gemeente noemt het een bewuste keuze om de kans op ernstige of zelfs fatale ongelukken te verkleinen en niet te wachten totdat er iets misgaat. Een kosten-batenanalyse is daarbij niet gemaakt. En de gemeente zag het ook niet als een urgent veiligheidsprobleem. Het werd al in 2013 gesignaleerd en is nu pas opgelost. De werkzaamheden zijn inmiddels op meerdere plekken in de stad uitgevoerd.

0: Kingdom of Fear van Cameron Wethcom.
1: Dan is weer tijd voor het weer met Diana Boy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kon je de ruitenwissers nog vinden in de auto vanochtend?
2: Ja, op de weg hier naartoe van een vakantieadres heb ik ze ook af en toe nodig gehad. Een paar spatjes wel. Zaterdag is er wat regen gevallen. Zo'n 1 à 2 mm. En vanochtend dus ook nog meer dan zaterdag. Zo'n 5 tot 6 mm op het moment. De straten zijn nu nog nat, maar de regen die trekt geleidelijk aan weg. Ik verwacht het komende uur dat de zon van het westen uit zo voorzichtig door zal breken in Almere en Zeewolde. En dan is het de rest van de ochtend op meerdere plaatsen droog met zo nu en dan zonneschijn. Ja, wisselvalligheid, daar hebben we mee te maken. Ja, de zomervakantie is voorbij en het weer is ook veranderd. Van heel heet droog weer hebben we deze week dan te maken met licht wisselvallig en tamelijk gematigd zomerweer. Ja, ik ben er alleen maar blij mee. En de natuur natuurlijk ook. Maar er valt deze week dan wel een neerslag, zo'n 20 mm. Echter, het is niet genoeg om de droogte waar we tot nu toe mee te maken hebben, om die te doen oplossen.
3: Nee, want waar hebben we het dan over? Hoeveel moet er dan wel niet gaan vallen?
2: Ja, nou ja, normaal gesproken valt er in de zomer 250 mm aan neerslag. Meestal in de vorm van buien. Nou ja, op het moment staat de teller op 113. En daarmee zijn we nog net niet zo droog als het jaar 2018 en 2022. In 2013 trouwens. Maar goed, door de droge juli en het begin van augustus is het nu echt nijpend. Zijn we zelfs nu op het moment nog droger dan de zomer van 2018. Ja, deze week 20 mm, dat is eigenlijk niet genoeg.
3: Nee.
2: Dus
3: moet eigenlijk wekenlang.
2: Wekenlang moet het toch wel zo'n 200 mm vallen om die droogte dan te oplossen. Maar dat verwacht ik voorlopig niet.
1: Nee, het ziet er niet naar uit dat het zo lang en zoveel gaat regenen in de komende tijd.
2: En ik denk ook niet dat veel mensen daar blij mee zullen zijn als er zoveel regen in één keer naar beneden zou komen. Nee. Want deze week 20 mm. En dat is genoeg om het gras iets minder door te maken. Het wordt misschien een beetje groen, het zal wat herstellen. Maar de bomen die hebben er toch wel onder te lijden. Want die hebben hele diepe wortels. En de grondwaterstand die blijft voorlopig nog laag.
3: Ik heb heel veel dode bladeren in mijn tuin.
2: Ja, het advies is om niet te ruimen. Je moet gewoon laten liggen. Dat zorgt er ook voor dat er wat minder verdampt van de grond. Wat er nu dus valt. Ja, want er gaat verdampt dus per dag zo'n 4 mm. Vandaag is er 4 tot 5 gevallen. Nou, dat verdampt dan gewoon weer, want de zon komt tevoorschijn. Vanmiddag hebben we een temperatuur van zo'n 22, 23 graden. Ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat bij een matige noordwestelijke wind. Voelt het toch wel allemaal frisser aan dan afgelopen zaterdag en vrijdag bijvoorbeeld. Nou, gematigde temperatuur hebben we dus ook de rest van de week. Morgen zelfs nog iets frisser, doordat er wat meer wind staat vanuit het noordwesten. Ook in de ochtend hebben we dan te maken met regen. En ik verwacht ook dat die regen wat langer aanhoudt dan vandaag. Dus het wordt een natte ochtendspits. Daarna eventjes wat droog, af en toe zonneschijn. En dan in de avond weer een paar buien. Nou ja, het wisselvallige weer, zoals gezegd, houdt aan. In ieder geval tot met zaterdag. Ja, dat is een beetje slecht nieuws voor de mensen die naar Lowlands gaan. Maar zondag, dan een geheel droge dag. En ik denk trouwens ook voor de woensdag. Nou ja, op een paar buien na droog en geregeld zonneschijn. Ik vind het prima zomerweer.
3: Zeker. Ja, ik denk absoluut. Alle mensen die weer aan het werk zijn en de kinderen die naar school gaan.
1: Ja, behalve de mensen die natuurlijk nog steeds vakantie vieren. Ja. Want Zeewolde mag natuurlijk nog even.
3: Dat is zeker waar, ja.
2: Ja, en volgende week dan krijgen we wel weer een drogere periode. Maar de temperaturen die blijven nog gematigd hoor. 25 graden of meer verwacht ik voorlopig niet.
1: Nee, maar ja, dat 23 tot 25 is toch eigenlijk heel
2: Ik zit er ook niet op te wachten hoor.
3: Ja. Ja, dan dank je wel, hè.
1: Jacob Tol uit Urk zegde een paar jaar geleden zijn baan bij de politie op om christelijke voetbalkampen te organiseren.
3: In eerste instantie onder de vlag van een internationale organisatie, maar Tol heeft sinds kort een eigen stichting om door middel van sport het geloof te delen. Zoals tijdens een voetbalkamp op Urk.
4: Als je Jezus gaat volgen, wordt hij de belangrijkste in jouw leven. We gaan lekker voetballen met de kids. Een hoop lol maken, plezier. En ondertussen hebben we ook aandacht voor de Bijbel, voor het evangelie. En dan pakken we elke dag van de vierdaagse kamp aan. En dan staan we daar bij stil.
5: En Jezus zei tegen hem, volg mij.
4: Dit jaar is het

0: Alleen maar lijken op Jezus. Wat dat nou echt inhoudt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar omgaat. Op het kamp, maar ook thuis. En daarna gaan we in groepjes daarover doorpraten. En ik geloof dat iedereen de kans moet hebben om dat ooit eens te horen. Heel veel mensen leven in Nederland. Vroeger waren we een christelijke natie. Maar ik heb vaak genoeg mensen gesproken en het evangelie uitgelegd. Ze zeggen, nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dus dat zegt ook wel hoe belangrijk het is om uit te leggen wat het evangelie is.
1: In zijn woonplaats Urk was Tol vorige week met andere coaches aan de slag met de jeugd tussen de 7 en de 12 jaar. De Urker wil het geloof dus delen met de jeugd. Maar hij staat ook vaak voor groepen met alleen volwassenen.
0: Er zijn al meerdere mensen die echt waar het levensveranderend voor is geweest. Met ons een weekend naar buitenland toe, naar een toernooi. Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen. En daar zie je gewoon heel veel behoefte aan. Dat er een stukje echtheid is. Want hoe vaak heb je het met je vrienden over dingen die er echt toe doen? En kun je je kwetsbaar opstellen? We leven ook in een cultuur van, ja, echte mannen huilen niet. Ja, maar echte mannen huilen juist wel. En dat zijn dingen die ik zie gebeuren. Dat mannen echt dingen belijden, dingen toegeven, dingen bespreekbaar maken. Onderling. Ja, en dat is gewoon zo mooi om die groei ook te zien. Maar ook echt mensen die ontdekt hebben dat Jezus de waarheid is.
2: En Jezus die maakt een gebaar, die zegt, volg mij.
3: Zometeen hebben wij bericht uit binnen- en buitenland. Wat hebben we zoal, Arie?
4: Ja, daarin onder meer aandacht voor premier Jette. Want ja, Prinsjesdag komt er weer aan, hè?

0: Paul Carrack, When You Walk In The Room. Het is zo'n beetje 9:05.
1: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor plannen van het kabinet met voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. En daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht.
0: Nou, ik ben benieuwd. Het wordt geen makkelijke puzzel volgens mij.
1: Dat denk ik ook niet, want ze moet ook nog naar de Eerste Kamer. Hè?
0: Ook dat nog eens. Dus de uitdaging is bijzonder groot. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt, vertelt deze verslaggever.
3: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgische Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar.
1: En de Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent 4 dolblije vrouwen, Eveline Salberg, Lieke Klaver, Mirte van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
4: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: Ja, de mannen kwamen natuurlijk ook nog in actie. Zij behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK Atletiek was zeer succesvol voor Nederland, met in totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement.
0: Wat berichten waren dat van buiten deze provincie?

0: van Stralend Sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Met het regionieuws.
9: De overleden persoon die zaterdagavond in een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd gevonden is een bewoner van woonzorglocatie Het Landleven. Dat bevestigt Woonzorg Flevoland. Bij Het Landleven wonen mensen met dementie. De politie sluit een misdrijf niet uit. Woonzorg Flevoland laat weten heel verdrietig te zijn over het incident. Agenten deden onderzoek in de woning en ook bij een volkstuinencomplex. De Renaissance School Almere van Forum voor Democratie opent vandaag de deuren. De school in Almerepoort begint met 18 leerlingen in groep 1. De school wil de waarden uit het oude Europa terugbrengen. De basisschool moest 2 jaar geleden sluiten vanwege een gebrek aan financiering. De school krijgt nu geld van de overheid. Een motorrijder is gistermiddag verongelukt op de Overijsselseweg in Dronten. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur. De motorrijder botste achter op een auto die langzamer reed vanwege een file. De automobilist kwam met de schrik vrij. En 2 automobilisten zijn gisteravond rond 6:15 op elkaar gebotst op de Houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36.
11: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijk wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
2: AWB verkeersinformatie. Het is duidelijk merkbaar dat de scholen weer zijn begonnen. Want en mensen weer naar het werk moeten. Want een file op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 18 minuten stilstaand verkeer. De N305 rond Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 4 minuten. En de N305 Almere Dronten tussen de N301 en afrit Harderwijk. 12 minuten stilstaand verkeer. Ook flink wat radarcontroles. De A27 Almere tussen Hilversum en Lelystad. Hectometerpaal 114,9. Ook op de A27 Lelystad-Hilversum. Hectometerpaal 112,4. Dan de A6 in Lelystad. Hectometerpaal 69,3. Dat is Muidenberg richting Lelystad. Dan de N352 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaal 7. En dan de N701 in Almere in beide richtingen. Hectometerpaal 14,4. Nou, en dan de laatste hoor van een hele rit. De N715 in band in beide richtingen. Hectometerpaal 6,8.
9: Jongen. Nou ja, de fleetcontroles die zijn ook terug van vakantie.
2: Ja, precies. Ongelooflijk. De agenten zijn weer terug.
9: Nou, dat kun je merken.
2: Straks op deze zender aandacht voor Almere. Want daar zijn de vangrails verhoogd. Aan de zijkant.
9: Oh, ik dacht dat we het over de sport gingen hebben. Almere City.
2: Is ook zo.
9: Ik
2: ben gewoon helemaal in de war. Ja,
9: dat geeft
2: City
9: niks.
2: Heeft weer gespeeld, hè, afgelopen weekend.
9: Ja, is de thuiswedstrijd toch? Ja, in het nieuwe seizoen.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bellstars met Sign of the Times. 9:09 is het.
1: Almere City heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In het vernieuwde Janmaarstadion was de ploeg afgelopen weekend met 3-1 te sterk voor Jong PSV.
0: Trainer Arnoesje Dastgier was blij met de winst en met de sfeer in het stadion.
2: De sfeer was geweldig. Ik denk dat doordat we snel de 1-0 maken, dan krijgt het publiek ook wel aan. Wel jammer dat we daarna terugvallen. Alleen heel blij met het publiek.
3: Is het drukken nu een beetje af?
2: Hoe bedoel je, druk is een beetje af?
3: Nou, de eerste 3 punten zijn winnen, moet voor jou toch ook gewoon heel lekker voelen?
2: Ja, kijk, 3 punten zorgen ervoor dat de vertrouwen in de ploeg komt. Zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid in de staf meer en groter wordt. En ja, in het begin moet je gewoon... Kijk, je moet altijd punten pakken. Maar zeker in het begin is dat nog veel belangrijker dan goed spel spelen. Want uiteindelijk gaat het wel om de punten. En daar ben ik wel heel blij om.

0: The Looking Glass van Direct. 8:15 geweest. Nog wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: In Zomergasten was schrijver Tommy Vierengade te gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp. Gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Vierenga.
2: Nou lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis. Als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je hij is aan het garpen.
3: Hij zit dat te lezen.
2: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
1: Net als Irving brak Vierenga niet meteen door bij het grote publiek. Vierenga vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
2: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Ja, dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
3: Een lagere opbrengst.
2: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
3: En dan was jij een angstige schrijver.
2: Ja.
0: Beachvolleybalsters Katja Stam en Rajsa Schoon pakten gisteren het goud op het EK in Polen. In die finale rekenden ze in 2 sets af met Spanje. Langs de lijn sprak met ze. Stam zei dat ze het eigenlijk nog niet helemaal beseffen.
4: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's, naar vrienden en familie. De hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon voor ons.
0: Stam was de nacht voor de finale al volop aan het dromen over de titel.
4: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
5: Want hoe zag dat eruit dan?
4: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Nou, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
0: Nou, is toch fijn als je dromen uitkomen, hè?
1: Zo is dat.
0: Er waren wat zaken gisteravond op radio en tv. En dit was Flevoland is wakker. Nou, een beetje soepel gegaan zo na 3 weken vakantie, Arie.
1: Ik vond het wel. Vond jij het ook?
0: Zeker weten, ja. En morgen dan zijn we er weer. En dit is Bluff.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe Lelystedelingen kunnen nu een welkomstpakket krijgen, het Lelykrat. En twee automobilisten zijn gisteravond op elkaar gebotst in Lelystad.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hogevenen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
9: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
11: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
9: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het nog vast? Nou, er is nog wat vertraging op de A28. Zwolle in de richting van Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg. Ruim 10 minuten oponthoud op de N50 Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan de N305 Almere in de richting van Dronten tussen de N301 en de afrit Harderwijk. Nou, daar is nog wat meer oponthoud. Bijna een half uur. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit vanuit de richting Hilversum. Dus Hilversum naar Almere. Bij hectometerpaal 114,9. Ook op de A6 bij Lelystad wordt je op je snelheid gecontroleerd. Muiderberg richting Lelystad 69,3. Dan de N352 bij Ens. In beide richtingen bij hectometerpaal 7. De N701 bij Almere 14,4. En ook op de N715 bij Band staat een flitser. En dat is in beide richtingen bij 6,8. Nou, kom je er nou nog eentje tegen? Je weet het, hè, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland hebben we nou fijne muziek. Bijvoorbeeld van Madonna.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge data.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Download de app of ga naar GoldenEasy.

Love Song van Sarah Bareilles. En daarvoor hoorde je Madonna, Who's That Girl? 13 minuten over 9 is het. Flevoland Muziekland, fijn dat je erbij bent. Eerste verzoekje is al binnen. En denk jij nou, ach, ik kan eigenlijk wel een zomers plaatje gebruiken? Of

Nou, dan heb ik lekker nieuws voor je. Want komende vrijdag dan komt zijn nieuwe album uit. Hazel Eyes heet dat. Moet ik trouwens denken aan afgelopen vrijdag. Toen zat ik op Vlieland op het strand. En ja, ik vind het altijd heel grappig om te zien wat daar gebeurt bij mensen. Links van ons, want ik was er met een van mijn zonen, een chagrijnige puber. Die was er helemaal klaar mee, want zijn moeder die zat te zeuren over de bedjes. Ze waren met z'n drieën, ze hadden twee bedjes. Ja, maar schat, dan kun jij wel op het bedje. En dan, hij zegt, ik verveel me dood, ik ga wel naar huis. Dus die moeder, goed, dat was een beetje niet zo gezellig daar. Aan de andere kant zat een gezellig stel. Die waren gezellig met elkaar aan het babbelen. Drie lieve, leuke dochters. En eentje daarvan heette Hazel. Nou, ik vond het een heel originele naam. En dat brengt me op dat album van Sam Smith. Dat nieuwe album, Hazel Eyes. Ja, dan heb je toch hazelnoot. Dus dat zijn denk ik heel mooie bruine ogen. Sam Smith heeft al gezegd dat hij niet van plan is om de streamingaantallen op Spotify te gaan bekijken. Hij vindt dat fans zich daar veel te veel mee bezighouden met de zakelijke kant van de muziekindustrie. Ik kijk niet naar die streamingcijfers. Ik ga zeker geen recensies of reacties lezen als dat allemaal één keer uit is, zegt de zanger. Hij hoopt dat de online discussies onder fans weer meer gaan over de muziek zelf. En dus niet over welke artiest nou de meeste streams binnenharkt. Gesprekken van fans lijken soms wel vergaderingen in de muziekindustrie, zegt hij, vond ik wel grappig. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over het aantal streams. Ik vind de focus erop deprimerend, vind ik jammer. We mogen nooit vergeten dat muziek geen wedstrijd is. Nou, zo is het maar net, toch? Ik heb een wat ouder nummer van Sam Smith erbij gezocht. I'm not the only one. Want, zegt hij, Sam Smith, wat uiteindelijk wordt onthouden, is de menselijkheid en de schoonheid van de muziek. Niet de cijfers. Heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. I'm not the only one, Sam Smith.

Not the only one van Sam Smith. Ja, ik vroeg je, stuur je verzoekje binnen wat betreft de zomer. Want wij hebben nog steeds zomer. Ja, de temperatuur zakt wat, het regent. Ik vind het heerlijk. Maar ja, misschien op de radio zetten we hem nog even wat langer door, toch? Die zomer. Gerrit, die zei, ik wil de zon zien zakken in de zee van Rutger van Barneveld. Dat vind ik nou een lekker zomers liedje. Groet van Gerrit. De zwoele zomernachten. Maar natuurlijk.

De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, dan roep ik je ook nog op om mee te doen aan Kiek. Want wat hebben we een leuke prijzen voor je. Ja, die kast zit bomvol. Ja, dan is aan jou wel de uitdaging, de vraag, de taak. Nou, dat klinkt zo, vind ik zo zwaar klinken. Zeker nu, ja, nu we weer aan het werk zijn na de zomervakantie. De scholen weer begonnen. Stress. Oh, waar zijn die broodtrommeltjes? En dan doe je ze open. Er zit daar nog zo'n beschimmelde boterham in van voor de zomervakantie. Ik hoop dat je de duld herkent trouwens. Waar was Kiek? Twee foto's van een aantal jongeren die... ja, wat zijn ze aan het doen? Aan het kickboksen, geloof ik. Lekker buiten. Korte broeken aan. Heerlijk. Dit was tijdens de zomerparade in Lelystad. Kinderen konden daar verschillende sporten, verschillende activiteiten proberen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat is het verschil hier? Het ziet er sowieso al heel zomers uit. Ballonnen, tenten, ik zie het niet. Ik puzzel even met je mee. Je hebt tot 11 uur de tijd, hè, om je goede antwoord door te geven. Nou, moet wel gaan lukken, toch? Ja, het is nog niet eens 9:30. Jawel. En ik zei het al, lekkere prijzen. Dus, ik zou zeggen, zet hem op en geef het door. Jouw goede antwoord. Waar was Kiek? Wat is er net even veranderd, toegevoegd, weggehaald? Michael Jackson is dit. Rock with you.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!

0: Libriviewwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Nieuwe inwoners van Lelystad kunnen vanaf nu een welkomstpakket krijgen. Het Lelykrat is een proef van de gemeente. In dat krat zitten lokale producten, informatie en ook aanbiedingen. Er zijn 250 van die welkomstkratten gemaakt. De gemeente kijkt hoe die aanslaan. Daarna komt er mogelijk een vervolg. Twee automobilisten zijn gisteravond rond 6:15 op elkaar gebotst op de Houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond twee rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond. 4 van hen zijn er slecht aan toe. En er wordt nog gezocht naar een mogelijke vermiste. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. En later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Zij was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36.
9: En heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijk wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
7: Nog wat vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de N305. Almere Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit de richting Hilversum. Bij hectometerpaal 114,9. En de andere kant op. Ook op die A27 dus. Hectometerpaal 111,7. Op de A6 bij Lelystad staat ook een flitser. Vanuit de richting Muiderberg 69,3. De N301. De N352 moet ik zeggen bij Ens. Bij hectometerpaal 7. En dan heb ik er nog twee. De N701 bij Almere 14,4. En de N715 bij Band 6,8. Nou, dat waren ze. Nou, iedereen is wel echt weer aan het werk, geloof ik. Zometeen terug naar 2016. Muziek uit dat jaar. Ik heb een lekker nummer erbij gezocht voor je. En kom maar op, hè, met je zomerse verzoekjes.
10: Goedemorgen.

0: Get Down On It van Kool & The Gang.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2016. En dat doe ik met een nummer van de Britse mannen van Bastille. En je schrijft het op zijn Frans, dus Bastille. De zanger, Dan Smith is dat, die koos deze naam omdat hij jarig is op 14 juli. Ja, de Franse nationale feestdag waarop de bestorming van de Bastille wordt gevierd. Nou, dat is dan de simpele uitleg daarbij. Maar die zomer hè, van 2016, ja, de zomer waarin we met z'n allen massaal de straat op gingen om virtuele monsters te vangen, precies, Pokémon Go. En Bastille, Good Grief, ja, dat was toch wel echt de zomerhit uit het jaar 2016. Het gaat over het verwerken van een zwaar verlies. Dus rouw, afscheid nemen. En de band wilde op deze manier laten zien dat er bij rouw... nou, zeker ook ruimte mag zijn voor vrolijke herinneringen. Voor een lach. Het begint allemaal met een vraag.
2: Oh. What would you little maniacs like to do first?

Grief van Bestel. Het is 9:45 geweest. Er kwam nog een verzoekje binnen voor een heerlijk zomersplaatje. Want ja, misschien zijn we wel blij met die regen, maar die zon was natuurlijk ook wel heel erg fijn, hè? Julio Iglesias, La Carretera. De snelweg betekent dat.

uitzending op Holde Platen. Deze week Mathilde Bloem. Is bij jou het licht nog aan? Jazeker, Mathilde, is dat aan. Volop, een beetje feestverlichting zelfs. Want ach, de maandag, daar moeten we met elkaar toch een beetje doorheen komen. Zeker nu het weer regent. Maar dat is alleen maar goed. Toch, de natuur kan het heel goed gebruiken. Moet nog veel meer gaan vallen. Maar ik vroeg jou daarom wel. Misschien heb je nog wel wat zomerse muziek die je wilt aanvragen. Nou, kwam van alles binnen. Bijvoorbeeld deze van Sis Zandvoort. Hey, ga je mee?

0: Pasadena Dream Band, Zandvoort. Arnoud is zich al helemaal aan het installeren voor het tweede deel van Flevoland Muziekland. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Blijf er vooral bij en fijne maandag, hè?
1: Dit is Flevoland.
2: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Nieuwe Lelystedelingen kunnen nu een welkomstpakket krijgen, het Lelykrat. En 2 automobilisten zijn gisteravond op elkaar gebotst in Lelystad. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50+ en Volt. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische grens.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevene is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS-journaal.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Lease Bike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

If I could just hold you.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: RUK FM.

0: Rukken. Dit is het nieuws op Ruk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 4

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag. Door protesterende boeren met tractoren werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het die slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft impact op de veiligheid en op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna... ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert.

0: Je luistert naar Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.